Op het zien we witte vrij. We zo één met de zeis, we zo één met die menen. De meer missie, je witte vrij. Vrij die dan geven, zijn niet zo beetje zo blij. Op het zien we witte vrij.